0: Passou faz mais 10. Passou faz mais
1: 10.
0: Gnold, wij zijn de Graf Drakely. Dan Elodie in de Roemschneiderij.
1: Ja, dat is richtig.
0: Ah ja, tot een volgende gang.